internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen er op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter. Toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs.

Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen er op de beroemde grote Aletsche en Rhône gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft één of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsche en Rhône gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis.

Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file bij de afrit Kerkdriel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Moerdijkbrug 9 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best 11 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Woonminister Boekholt O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van twee dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan.

Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De langste files in het zuiden van het land staan op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. 14 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 9 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een lange file na een ongeluk tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Elders op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. 13 kilometer file met daar een half uur op onthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 8 kilometer met 1 kwartier vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 16 kilometer met 1 half uur vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 11 kilometer met 1 half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Dan de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en knooppunt Hintham. 12 kilometer met 1 half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. En 69 vanuit België naar Veldhoven tussen Valkenswaard en Steenstol. 7 kilometer file en de vertraging is daar bijna 1 half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: je.
1: De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden. Thank you.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone, zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs.

Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone, zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Vught en Waardenburg 15 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht 9 met daar 20 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en de brugweg Gorkum 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks een steekwonde de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen.

Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Hintram en Waardenburg. 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman die de gezagvoerder neerstak wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein 6 kilometer en daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. En de Beverland.

Dit is Edo Peters met het Radio Rekenomroep de Beverlanden. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 met aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen hadst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd. Schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het wonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste ochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 9 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grens waren op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is er 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. Geconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijm geteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al veel mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouw. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleed injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie letsel heeft opgelopen.

Het weer. In het oosten nog een buitje, vooral droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden gewestenwind. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beveland.

internet, DAB+, of zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Op je werk of onderweg,

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het op streekomroep de Beverlanden. Pakistan heeft opnieuw twee Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakte ook gewond bij de aanvallen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk door snelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulva clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan orgasme geven. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op de Beverland.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beveland.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op Streekomroep De Beverland. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnet. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9 VM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en voor de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is. Het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Paard opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn door de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden hele wapens en munitie zijn vernietigd die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulva clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris gemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt met executies. Na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike van overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Tennessee gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden gespeeld. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen.

Het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij maand. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via de app zijn wij overal in Zeeland. Goedemiddag. Thuis, op je werk, weg.

Dit is Erwin Veld, hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In ons opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnil-virus. Daarmee totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld. Pakistan heeft 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij in Liban gedood. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar ze zich hadden verschanst. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. Bij verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stuk lijmvlies hersteld. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike. Van haar overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Weer in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. Iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op Streekomroep de Beverlanden. Bonden, FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk. Bussenvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze CAO en wordt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. Ze liggen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan het RSNL-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe eens gesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via dragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM-piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Ver 5 Britten opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokken.

Het weer. In het oosten nog een buitje. Verder vrijwel overal. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij maat. Tot zover het radionieuws op Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Tilburg staat file tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West 14 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, er zijn nu opruimwerkzaamheden, er is ook licht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Op je werk of onderweg.

Nou, het waren de Elbow Bones en de Russen. Wat een naam, hè? En dat heette New York. Heerlijk. Welkom in mijn platenkastje. Hier, J.J. Cale uit de jaren 70. Dit heet

de jaren 80. Dan nu, na de jaren een samengestelde boyband. Ja, die hadden ze toen ook al. The Monkees. A little bit of me, a little bit of you.

Dat was Ray Parker Jr. En dat heette A Woman Needs Love. Jeetje. Nou moet ik toch zeggen, als je toch de titels van een Bondfilm mag zingen, dan is, ik zou zeggen, Adele, ga rentenieren, want je hebt het voor elkaar. Skyfall.

Het is hier mimetisch. ABC, All of My Heart. Het volgende nummer zul je misschien wel eens gehoord hebben van Wet Wet Wet. Als je een oudere jongen bent, iets oudere bent, dan ken je hem vast ook nog wel van de Trogs. Dit is Line All Around.

Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Vakbonden FNV en V dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werk ingaan op hun eisen willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. In Gaza stad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bom uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak, meldt het RIVM. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië gewaarschuwt voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Afgelopen week basis in Fairford 5 Britten opgepakt op verdenking van het voorbereidingsische aanslag. Het weer, in het oosten nog een buitje, maar wel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo graden bij een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op de Beverlanden.

collega van mij zong er altijd bij Zweden. Mea en All About Me. Nou, ik ben uit Nederland en ik hou van bluff. En ook misschien wel een beetje van dansen aan de

Rule number one, don't piss off the boy. Grapje. wat geen grap is, dat loopt alweer zijn eindje, althans die deur. En waar ga ik mee afronden? De All Around the World van Lisa Stansfield. En wie hebben we hier? Een oudje van, en dat heet A Walk in the Park. Nou, doe je best. Ik ga nog even de volgende platenkast voorbereiden, goed? Oh ja, en als je over meer over mij wil weten, gewoon Ellie van Amstel in Google gooien. Want ik zit op zoveel, dat wil je niet weten.

0: Ladenkar.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuw Omroep de Beverlanden. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en andere, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belasters niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op dan de gingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. Ze willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer om Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo, een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in Isolangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste kind met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en zogenoemde crocs neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut voor het dragen van die schoenen en andere zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar.

Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon is vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westen. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via de app zijn wij overal in Borre. Goedemiddag. Thuis, op je onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag.

way too into the games.

naar de kamer. Meer valt misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: gaan.
1: Playlist van je werkdag. Omroep de Beverlanden.

Ik wil

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het op streek omroep de Beverlanden. Het kabinet past de begroting nieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijne wil de gesting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen het belastingplan anders niet te steunen. Vakbonden FNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor de patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en andersom op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. De ANWB verkeersinformatie.

klik. Alleen samen open je oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Roep de Bevelanden.

Dit is RMV Nieuws op streekomroep de Beverlanden. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen ligt, de overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de leven opliep. Oneerlijk, vindt Damen. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Damen zich nog tijd een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijne wil de grens voor de belasting en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositie beginnen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeren geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren we op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het komen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in behandelt. En de achtergelaten bagage die dinsdag volgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Ons in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden. De stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage hoorden vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steken en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het Op streek omroep de Beverlanden.

via de app zijn vooral in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg.

Dit is met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Als het aan de Nederlandse dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Daar hadden zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project. Ook buigt dame zich noodlijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet moet plannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders zien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speer naar ons land vervoerd. En de achtergelaten bagage die voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te hebben. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien. Maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En tot zover de radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: en geïnformeerd worden? Dat doe je met elkaar weeklang. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: She's reaching for a bag.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverland. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de verhuis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplichten op meester en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aan voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis heeft regels rond bezichtigingen en biedingen. Want nu zijn er te vaak klachten over onprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluit afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuisluis in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJssel en Zee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand om seizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met de medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaart, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alle gebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwijs 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg in het zuiden van het land. Er staan vooral veel korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar wegen loopt het flink vast nu. Op de A16 vanuit België naar Breed. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij knooppunt Galder. De rechterrijstrook duurt vermoedelijk nog tot 4:30. Het toponthoud is nu bijna 30 minuten. Op de A4 vanuit België naar Rotterdam bij Hogerheide 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de vertraging bij Dordrecht Centrum een kleine 10 minuten. En tot zo NWB Verkeersinformatie.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij over Nederland te horen. Goedemiddag. Op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag

wij in de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Strevenlanden. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken, IM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Rijkswaterstaat halige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Uur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuisluizen in gebruik in Den Oever. Ebola-besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar een ernstige ebola-uitbraak heerst. En scheepsbouwer Damen eist een schade van 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregat. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Per de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Mandy van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg. In het zuiden van het land staat ruim 100 file. Het rijdt onder andere langzaam op de A16 vanuit België naar Breda. Met een vrachtauto is de rechte rijstrook bij knooppunt Galder dicht. De vertraging 30 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum voorbij Knolder, 30 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam, daar rijdt het langzaam te Klaverpolder en Ridderkerk. Hier is het oponthoud een kwartier. En ook nog 50 van Eindhoven naar Arnhem, bij knooppunt Bankhoef 15 minuten. Verder is de N277 tussen Kessel en Ravenstein in beide richtingen Maasbree. Dit komt door een ongeluk. Waarschijnlijk komt de weg om de avond weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomlanden. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en gebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onduinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt de situatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestanden. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moeten grensinstanties meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude waterbestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten rent een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratie. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een maand bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het op Streekomroep de Beverlander.

is Mandy van de ANWB. Er staat nu ruim 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het rijdt vooral de 27 van Breda naar Gorkum. Voorbij Geertruidenberg is het op onthoud 20 minuten. De andere kant op de A27 van Utrecht naar Breda ook 20 minuten op Lexmond. De A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier. En verder is de N277 tussen Kessel en Ravenstein in dicht bij Maasbree. Dat komt door een ongeluk en dit duurt waarschijnlijk nog tot... En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

intranet, DAB Plus of zijn wij overal in Zeeland te horen. Thuis, op je werk of onderweg, bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

komen op de Beverlanden. En dat betekent een nieuwe avond. Naar huis, de Beverlandse avondshow tot aan 7 uur. We begonnen vandaag met de Plan Mindset 1985. All the things she said. In oktober, een nieuwe maand en een nieuwe kansen, zullen we maar zeggen. En we komen al in het verleden op deze dag. 1964 begint Nederland 2 officieel de uitzendingen als tweede Nederlandse televisiezender. En in 90 presenteert Sony de eerste cd-speler. Ook 1982, Kool die wordt bondskanselier van West-Duitsland. Waar staat er taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Howard Hewitt, 70. En hij is de leadzanger geweest van Shalimar Sawatli. Ook Philip Oakey, die wordt vandaag 71 en van de Jonge League. Laatst in het rijtje Yusen door van de hit fans die hij had met Nene Cherry. 67 wordt hij vandaag. De geboortedag van Mariska Veres van Shocking Blue. Ze zou vandaag 79, maar overleed in 2006, 59 jaar oud. Mocht jij jarig zijn vandaag, dan namens het hele team van Streek om het Doek Beverlanden van

69, deze plaat van Shocking Blue Cavaliers, we deden Venus. Later in de jaren 80 zouden het Bananarama nummer ook nog een keer uitbrengen. En ook toen werd het weer een enorme wereld. Om en erbij, 4:15. En dat betekent dat wij eens even gaan kijken los weer voor morgen. Vrijdag begint de dag fris met temperaturen rond 10 graden. In de loop van de ochtend komt de zon er steeds vaker bij en blijft het droog. De temperatuur die loopt dan op naar een aangename 19 graden. Een zwakke tot matige westenwind, zuidwestenwind eigenlijk. Rustig en vrij zonnig najaarsweer op de Bevelanden.

2026 van Ariana Grande. Niet die grote hit geworden wat het zou worden, maar toch wel een aardige plaat uit de hitlijst. Hate You Love Me. Bijvoorbeeld muziek van Wolgerse Bodem, Bluff en groot hit van hun Alles is Liefde. De gemeente Goes die gaat voor lokale regels invoeren voor petbikes. Tussen juli 2025, dus dit jaar, zijn er bij de gemeente 153 meldingen binnengekomen waar het wordt genoemd. Het CDA had gevraagd om maatregelen vanwege overlast en ont. Goes kijkt wel naar de aanpak in onder meer Amsterdam en verwacht eerst de landelijke plannen van het kabinet af. Volgens de gemeente zijn lokaal verdien juridisch lastig te handhaven. BOA's die controleren nu was en kijken samen met de politie ook of petbikes technisch aan de regels fietsen voldoen. Lokale helmplicht of

houden van die muziek Morrison, hoor. Van James deden wij op de Wonderful World. Daarmee werden wij de 6:30. Dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. En tot die tijdje klaar liggen. Dit is muziek van Alex Warren. Niet zijn nieuwste, maar vandaag Before.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Franse scholieren proeven volle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs overgoten. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese grenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Hij heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten René Goods staak aan tegen de regering Trump. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui. In de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend 10 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het streekomroep De Beverlanden.

Dit is Mandy van der ANWB. Het is druk onderweg met ruim 180 kilometer file in land. Het rijdt onder andere langzaam op de A27 van Gorkum, want daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd bij Geertruidenberg. De weg is vrij, wel heb je hier nog een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindrecht bij Waardenburg 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven rijdt het langzaam bij Veghel Noord. Hier is de vertraging 15 minuten. En 267 van Drunen naar Andel staat file. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een grote hit en nu weer op dit moment. Niels de Lange, de Mol.
1: De Beverlandse Avondshow.

Martin Garrix en deze deed hij samen met Ed Sheeran. Nou, dit lijst repeat. Voor Alan Walker, Zack Abel en Endless Summer. Zo meteen gaan wij ze even zaterdag te doen is in Goes. Maar eerst even deze Alan Parsons Project en Jason.

En daarop hoorde je Schmidtel van Alan Parsons samen met Jason Mraz. Hoe krijg je ze bij elkaar, zullen we zeggen. Kennelijk toch gelukt een paar jaar geleden. Zaterdag is weer tijd voor de jaarlijkse Holland in Goes. Vanaf 1 uur in de middag staat het stadsteampark Hollandse Hoeve in het teken van een gezellige doelmiddag voor jong en oud. Kinderen onder meer broodjes bakken met de scouting in het water op, bloembommetjes maken, wassen en waterbeestjes zoeken. Ook zijn er springkussens, circus en kunnen kinderen zich laten schminken als een favoriet dier. Daarnaast zijn er demonstraties, workshops en spellen voor volwassenen. Toegang is gratis. Verder met de muziek hier op Streekomroute bij Naar Huis tot 7 uur. En we gaan er weer eens even eentje uit de hitlijst in, hoor. Single van

Ik hoorde niet zo lang geleden deze plaat op de radio en toen dacht ik, die kan ik ook wel een keer draaien. Ik heb hem meteen op mijn klapblokje gezet, Direct en Won't Fall. En vandaag deden we hem dus even. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Ruis de Beveland'se avondshow. Tot die tijd duiken we even in het hitverleden met Fleetwood Mac. Hier zijn ze met Big Love, tot zometeen. Look it out.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog ruim 150 kilometer file. Het verkeer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heeft nu het meeste vertraging. Bij afrit Maastricht Airport is het oponthoud 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef 20 minuten oponthoud. Op de N267 van Drunen naar Andel doe je er bij Wijk en Aalburg ook bijna 20 minuten langer over. En ook staat er nog file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 7 kilometer file en dat kost je 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 60 geworden en dat betekent deel 2 van de Ruis, de Beverlandse avondshow hier om streek omroep de Beverlanden. Mocht je net aan het eten zijn, smakelijk eten. We begonnen dit uur zoals je gewend bent met de Airplay track van deze week. De nieuwe single van de Sunburst Band van Dave Lee. Doet hem samen met Tiffany Wilson. Haar artiestennaam is Tiffany Tezel. En dat is een dame die in Amerika ook behoorlijk wat furoren heeft gemaakt. Ze had zijn platencontract bij Quincy Jones en was achtergrondzangeres bij Tevin Campbell en Diana Ross. Om de 2 uur dus dit nummer als Airplay track hier op streek omroep.

was Huisfeestje. En het klonk ontzettend gezellig hoor. De bankzitters samen met Roxy Dekker. Daarvoor de Nothing But Thieves. Welkom to the DCC. 6:15. En wij gaan eens even kijken naar het Beveloos weerbericht voor de morgen. Vrijdag begint de dag fris met temperaturen rond de 13 graden. De loop van de ochtend komt de zon steeds vaker tevoorschijn en het blijft wel droog. De temperatuur loopt dan op naar een aangename 19 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Kortom, het wordt dus morgen nog een beste aardige najaarsdag.

0: New York Songbird en van hem 12 to 12.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En daarvoor hadden we de nummer 1 van Nederland nog steeds. Ik ben de tel een beetje kwijt. Hoeveel weken zal op nummer 1 staan? Shakira, Burna Boy en Die Die. Een automobilist is gisteravond op de tunnelweg van de weg afgeraakt. De bestuurder die raakte van de weg op het punt waar de vangrail begint en kwam vervolgens achter de vangrail terecht. De klap die was fors genoeg om het voorwiel van de auto af te breken. Omdat aanvankelijk rekening werd gehouden met een mogelijke beknelling, werd ook de brandweer opgeroepen voor technische ondersteuning. Of de bestuurder daadwerkelijk beklemd heeft gezeten is niet bekend. Op de ongevalslocatie viel rond het moment dat het ongeval gebeurde veel regen. En of het slechte weer daadwerkelijk de oorzaak van het ongeval was, is nog niet vastgesteld. Het is ook niet bekend of bij het ongeval iemand gewond is geraakt. Nou, dan gebeuren er een hoop ongelukken in de tunnel jaarlijks. En,

Uit 2006 deze plaat van Gnarls Barkley Crazy. En die Gnarls Barkley is geen persoon, maar een band met onder andere CeeLo Green. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Wereldnieuws in een notendop van 60 seconden. En voor het zover is, heb ik er nog eentje voor je. Deze van Peter Andre Leva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

nieuwe single van Lost Frequencies, Live It All. En daarvoor die leuke plaat uit 1997 van het Duitse Tic-Tac-Toe, Waarom? Zometeen gaan wij eens even kijken naar het hele energie- en stroomgebeuren op de Beveronnen. Maar eerst even deze over Vanessa Carlton, 1000 Miles. Make a-

En dat was Omstreek Omroep de Beverlander, Vanessa Kalven. Noord-Beveland gaat bij netbeheerder Stedin voorrang vragen voor 7 woningbouwprojecten. Het gaat om in totaal 266 nieuwe woningen in Kortgene, Kamperland, Wissekerke en Colijnsplaat. De gemeente wil daarmee eerder transportcapaciteit op het elektriciteitsnet krijgen. Bovenaan de lijst staat het schoolerf in Kortgene met 28 woningen. Daarna volgen onder meer Florijnhof in Kamperland met 44 woningen en 2 woningen aan de akkerrand in Wissekerke. Ook projecten in Collinsplaats en verdere woningbouw in Kortgene staan op de lijst. De aanvraag die wordt deze maand bij Stedin ingeleverd. En dan hopen ze dat ze het krijgen natuurlijk, die voorrang. Maar dat is natuurlijk nog niet helemaal zeker. Like

Franse jungle deed hem samen met David Guetta en French Montana Shine. En daarmee kwam er een eind aan deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Zometeen de funky donderdagavond met DJ Ads, DJ G. En ik mag ook nog een uurtje doen tussen 10 en 11. En om alvast die kant op te werken, deze maar even. Change, hit or miss, wat Naar Huis betreft. Graag tot morgen om 5 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert.

Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

update is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is voorbij. Er staan nog een paar files op dit moment. Op de A58 van Tilburg naar Breda is de weg weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. In totaal heb je hier nog 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 5 minuten oponthoud. En verder is ook de A16 van Rotterdam naar Breda weer vrij na een ongeluk. Bij knooppunt Klaverpolder nu nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mijn naam is DJ Ed. Fijn dat je bent afgestemd hier op Streekomroep Beveland. Openingstrack van vanavond in Funked Up was Breaking the Funk van de funkformatie Phase O uit Ohio, Dayton. Uitgebracht op 1 oktober 1979. Dus we hebben ze weer uitgezocht voor vanavond. De albums, de releases van zoveel jaar geleden. Van de afgelopen week, tussen de vorige uitzending en deze. En er waren er heel erg veel in de afgelopen jaren in deze week uitgebracht. De eerste was al gelijk raak. Breaking the Funk van Phase O. We draaiden daarvan de titeltrack. Die bereikte helaas slechts de 63e plaats in de US Billboard Hot Soul Singles Chart. Had ik het al gezegd?
1: DJ Ed. Streekomroep De Beverlanden.
0: Er is heel erg veel gebeurd van de week. Het was een bewogen week. Onder andere Marcel die vertrokken is. Wat gisteren

gedraaid. Deze track, Get Away, niet alleen vanwege het vertrek van Marcel uiteraard, maar dit album, Spirits, van Earth, Wind & Fire, is exact 50 jaar geleden uitgebracht. 28 september 76, 50 jaar oud. We hebben deze uitzending trouwens nog een album wat 50 jaar geleden is uitgebracht. Daar heb je misschien wel van gehoord, iets van Stevie Wonder.

0: Tom Brown, Mr. Tom Brown van het album Rocking Radio. Aan dat album werkte mee Michael Johnson en Maurice Starr van de Johnson Crew. Rocking Radio. De single bereikte de 11e plaats in de Billboard Hot Black Singles Chart en 33 in de US Billboard Dance Club Charts.
1: DJ Ed van Dub.
0: Hier is hij dan, Rocking Radio, 43 jaar geleden uitgebracht op 29 september.

single van 29 featuring Lenny White van het album Best of Friends, uitgebracht op 1 oktober 1979, bereikte de derde plaats in de US Billboard Hot Soul Singles Charts. Geproduceerd door Lenny White en de keyboardspeler van Earth, Wind & Fire, Larry Dunn. Helaas is ook deze single weer een beetje kort. Nou goed, we hebben de feitjes op rij gehad. We gaan door meteen naar de volgende met een feit celebration. Hier is Kool & The Gang.

Celebration van Kool & The Gang. Van een album wat ook op de kop af 46 jaar geleden was uitgebracht. Namelijk het album Celebrate op 29 september 1980. Celebrate, het 12e studioalbum van de Amerikaanse band Kool & The Gang. Op Delight Records. Daar zat ook Sugar Hill Gang op volgens mij. Voordat ze op Sugar Hill Gang Records zaten. Nou ja, anyway. Even kijken hoor. Het album bereikte de eerste plaats in de US Billboard Hot Black Singles Chart en nummer 10 in de US Billboard Top LP Chart. Drie singles van het album Celebration. Celebration zelf bereikte de eerste positie in de Billboard Hot Soul Singles Chart en de Dance Club Songs Chart. En ook de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Een paar andere singles die waren een stuk minder succesvol. Alleen Take It To The Top bereikte nog de eerste plaats in de Dance Club Songs Chart. En ondertussen hoor je al in de achtergrond de volgende plaat die ingemixt was. En dat is er ook eentje met een feitje. Vandaar dat we het intro even in een loopje hebben gezet. Anders wordt het zo stil op de radio met dat gepraat van mij eronder. Apollonia 6, 42e verjaardag van het album. Exact vandaag, 1 oktober 84 uitgebracht, Apollonia 6. Daarvan natuurlijk het nummer Sex Shooter, gebruikt in de Purple Rain film van Prince. Bereikte de 19e plaats in de US Billboard Hot Black Singles Chart. Wat valt er om hiervan te zeggen? Ja, nummer 32 in de Billboard Hot Dance Music Club Play Chart. En nummer 85 in de US Billboard Hot 100. Je luistert naar Funked Up. Mijn naam is DJ Ed. Welkom op de Funky Donderdagavond. En moet nog even dank zeggen aan collega Ad voor Naar Huis tussen 5 en 7.

van 42 jaar geleden, van het album Apollonia 6, self-titled track, Apollonia 6 dus, van de groep Apollonia 6. Ja, 1984, 1 oktober uitgebracht. Je kan wel een beetje horen onder invloed van welke grote artiest dit stond.

0: tijd voor de volgende album. Even kijken, wat hebben we nu? Ook van 1 oktober 1984 is dit album. I Feel For You van Chaka Khan. Het vijfde soloalbum. En het is 42 jaar geleden. I Feel For You, het album, bereikte nummer 4 in de Billboard Black LP chart en 14 in de Billboard 200. De single I Feel For You, uiteraard nummer 1 in de Billboard Hot Black Singles en Dance Club Songs chart. En ook nummer 3 in de Billboard Hot 100. Gaan we niet draaien van de keer? Nee, want die draaien we al zo vaak. Nee, dit keer ga ik een andere nummer 1 hit draaien van dat album. Namelijk This Is My Night. Bereikte de eerste plaats in de US Billboard Hot Dance Club Play. Nummer 11 in de US Billboard Hot Black Singles Chart. En nummer 60 in de Billboard Hot 100.
1: DJ Ed. Elke donderdag.

0: Dit is DJ Ed.
1: Wat een album toch, dat I Feel For You van Chaka Khan van 29 september 1980, 46 jaar geleden. En we draaiden daarvan This Is My Night en dit is jouw funky donderdagavond hier, 7:15 precies, bij Streekomroep De Beverlanden. Het volgende album en de volgende artiest waar we aandacht gaan besteden en wel dubbel op is Stevie Wonder. Stevie Wonder bracht natuurlijk 50 jaar geleden Songs in the Key of Life uit. Van de week was dat precies 50 jaar geleden, 2 dagen terug. Daarvan gaan we een track draaien die nooit eerder is uitgebracht. Oftewel, hij had meer materiaal op de plank liggen dan dat er op dat dubbelalbum paste. En hij heeft deze week daar een stuk of wat tracks van gereleased. Staat op de streamingplatforms en daar hebben we een paar van beluisterd en daar ga ik de lekkerste van ikzelf dan van draaien. Maar eerst nog eventjes Hotter Than July. Past ook wel een beetje bij de temperatuur van vandaag. Het 19e studioalbum van Stevie Wonder, uitgebracht op 29 september 1980, 46 jaar geleden. De nummer 1 single van dat album, Master Blaster. En die gaan we draaien, ook omdat er zo'n ontzettend lekkere bassline in zit. En als bassist moet ik zeggen, lekker. Ook een beetje lekkere reggae-sfeer.

van het album Hotter Than July, Stevie Wonder, Master Blaster Jammin'. 1980. 4 jaar eerder, 28 september 76, bracht Stevie het album Songs in the Key of Life uit. Iedereen kent natuurlijk I Wish. Iedereen kent Isn't She Lovely of Sir Duke of Another Star of Ass. Wie is er niet groot mee geworden met dat album? Ik in ieder geval wel. Ik was 14 of 15 toen het album werd uitgebracht. We gaan daar niks van draaien, want dat kent iedereen al. Nee, hij heeft 4 nieuwe tracks uitgebracht die op de plank waren blijven liggen, die niet op het album pasten. Daarvan draaien we I'm Into Living. Stevie Wonder.

Vander van het album Songs in the Key of Life, die EP, die Extended Play. Niet eerder uitgebracht materiaal. I'm Into Living. Bracht de tijd op 4 voor 8. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is er eentje van Isla, Jesley en Isley. Ik moet goed zeggen, Isley, Jasper en Isley. Het tweede studioalbum, Caravan of Love. Uitgebracht op 1 oktober 1985. Daar is er weer eentje. Precies op deze datum. 41 jaar geleden. En we draaien daarvan de single. Uiteraard, Caravan of Love bereikte de derde plaats in de US Billboard Top Albums Chart tot 8 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten.

Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

terug in deel 2 van Funked Up. Het is 8 over 8. De komende, nou, laten we zeggen 30 minuten. Niet langer, misschien het hele uur wel, ik weet niet. Een tribute aan de deze week helaas overleden persoon uit de dance, funk, soul, disco wereld. Mr. Ray Caviano. De grote man achter RFC Records. Zijn initialen. En wat werd daar de muziek op uitgebracht op dat label? Vaak ook niet alleen op dat label, maar ook bij andere labels. Hij was een producer, maar ook vooral A&R. Hij zorgde dat de artiesten bekend raakten bij de club-dj's, bij de radiostations. Dit was er eentje van. Echt fantastische muziek. Tracy Weber. En dit was Sure Shot.

En we zijn bezig aan een tribute aan Ray Caviano. De grote man van RFC Records, powered by RFC, was zijn credo. En man, wat heeft deze meneer heel veel gedaan voor de dance disco in de jaren, ja, eind jaren 70, begin 80. Heel veel producties. Hij was heel veel betrokken bij management van artiesten. Tot op de dag van vandaag nog, eigenlijk. Ik zag eergisteren, vlak voor zijn overlijden, nog een posting op Facebook over een nieuwe release. Powered by RFC van Casey and the Sunshine Band. Een van zijn allereerste artiesten die hij onder zijn arm nam en onder zijn hoede nam en nu nog steeds. Maar we gaan eerst even terug naar 1982. Gino Sacchiao, zijn allereerste grote hit was Dancer uit 1979 van het album Outline. Maar dit is iets jonger, 1982. Ga luisteren naar It's All Right.

Change featuring Luther Vandross. The Glow of Love 1980. We zijn bezig met het tribute aan Ray Caviano. Het is 21:30 hier bij Streekomroep de Beverlanden. Change was nog steeds actief. En niet zo lang geleden nog nieuw materiaal uitgebracht met Tanya Michelle Smith. Ook dat was natuurlijk powered door RFC Records van Ray Caviano. Dat hoor je regelmatig nog hier terugkomen op de zender, die track. Dus die zullen we nu maar eventjes niet draaien. Ik heb nog wel wat anders voor je. Ook nog eventjes wat informatie. Ray overleed na een complicatie bij de dialyse. Hij leed aan leverfalen en zat aan de dialyseapparatuur. Er is een tijdje geleden dus complicaties opgetreden en ja, helaas was dat fataal. Beetje fout om deze nu te draaien. We got the juice. Attitude.

0: En ik sta er echt helemaal achter. Recentelijk nog trouwens, ook iets van, wat was het? Maar ik ben het even kwijt. Goh, die man die deed zoveel. Anyway.
1: DJ Ed. Streekomroep De Beverlanden.
0: Hier is een van mijn favoriete tracks van het label. Hier is Empire Projecting Penny. En dit is Freakman. Man.

overleed deze week aan de gevolgen van problemen bij de dialyse, complicaties. Een van de weinige bands waar Ray zelf in speelde. Studioprojectje Zebras en dit is Feel So.

Er is ook nieuw materiaal waar Ray mee bezig was. Tanya Michelle Smit, Norma Jean Wright, om er een paar te noemen. En de meest recente, en hij held van de pers. Je gaat hem nog vaker horen hier waarschijnlijk bij de omroep als Airplay track. Een van de eerste artiesten die Ray onder zijn hoedennaam was Casey and the Sunshine Band. Hier is de allernieuwste Casey and the Sunshine Band in de Eric Cooper Extended. I Feel You.

0: De nieuwste van Casey en de Sunshine Band, I Feel You in de Eric Cooper Extended Remix. Zal je niet orgaan zijn, gisteren was het afscheid en de laatste uitzending van onze gewaardeerde collega Marcel Steenbakker. En ja, ik had eigenlijk het gehoopt dat hij deze plaat zou gaan draaien als laatste programma. Plaat in het programma, maar het is er haast niet van gekomen. Marcel, deze is voor jou.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time.
0: Niet al te letterlijk nemen hoor.
1: When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapar meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jet en de minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten.

Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Heerlijke muziek van Todd Terry aan het begin van een nieuwe aflevering Funk Down op de Funky donderdagavond. Deed hem samen met Martha Wash, Jocelyn Brown. Something Going On was de titel. En welkom bij een nieuwe aflevering van het programma met zometeen om 10:30 de minimix van Elroy.
1: Ad Vermeer. Streekomroep de Beverlanden.
2: Dit is Funk Down. Showtime.

een aantal weken niks meer van Teddy Green gedraaid. Dus ik dacht, dat kan vanavond ook wel weer eens een keertje. What a feeling in de Frankstar Q4 Radio Edit. Helemaal vol. Ik heb er even twee achter elkaar gezet. Zometeen hoor je Soul to Soul met Karen Wheeler en Back to Life. Maar eerst Inner City, What You Gonna Do With My Lovin' op Streekomroep de Beveland.

Karen Wheeler. Daarvoor Inner City. En ik had ze eventjes aan elkaar gezet. Doe ik dat wel van tevoren. Want als ik dat live in het programma doe. Dan gaat dat 9 van de 10 keer gewoon mis. Dus daar waag ik me even niet aan. Wij gaan even terug naar 1978. Een grootste hit was Stomp. Maar dit was de plaat die daar 2 jaar ervoor zat. De muziek van de Brothers Johnson. Ain't We Funkin' Now. In Funk Down op deze donderdag.

1978, toen was dit een hit voor de Brothers Johnson, George en Louis Johnson, Ain't We Funking Now. Daarmee werd het half elf, dat betekent tijd voor de minimix. Hier is DJ Elroy.

minuut lang. Heerlijk. Volgende week dan hebben we trouwens een nieuwe minimix van Elroy klaar liggen. Wil je trouwens meer van hem horen? Dat kan. Iedere zaterdagavond is hij hier te horen op Streekomroep de Beverlander tussen 8 en 10 uur met 2 uur lang in de mix, oftewel de weekend mix zoals het programma heet. Nu Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

En een hoop mensen denken dat deze man uit Italië komt, maar hij komt eigenlijk uit Canada, Montreal om precies te zijn. Deze dames die stonden eigenlijk onder de vleugels van Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. De dames Sister Sledge. En ook zij wisten heel veel disco hits te produceren en daar goed mee in de hitlijsten te scoren. Dit was eigenlijk wel zo'n beetje de grootste hit die ze gemaakt hebben in die jaren. Ik heb het over de Sister Sledge en Lost in Music. En zo is het maar net.

Leuke mix in elkaar gezet door Clubhouse. Do It Again van Steely Dan en Billie Jean van Michael Jackson. Daarmee werd het bijna 11 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Funk Down erop zit voor deze donderdag. Betekent trouwens dat de hele funky donderdagavond erop zit. Moet je zo meteen gaan werken, dan wens ik je daar veel succes bij toe. Mag je zo meteen gaan slapen, alvast een welterusten. En ik heb even een langzame uitgezocht tot aan het nieuws van 11 uur. Good old Teddy Pendergrass en Love TKO. Wat dit programma betreft

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodzhavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de roulatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten.

Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara.

Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara.

Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij.